0: Safa!
1: On the sir!
2: See, you raise up in the air!
0: On the wall!
3: Yeah, put your hands up in the air!
0: Actie, je moet echt gas, hè?
4: Wel lekker of Erik.
0: Ah, we hebben het bij begonnen, maar we hebben het niet.